We keep our pockets full, but our souls run empty.

0: Mary.
1: I look outside and see what kind of a day it is.

0: in de blauwe lucht.
1: Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekijken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen. Ze

zwaaide, als witte lakens aan de vastraden. Dat haar gedachten soms afdwaalden, dat ze het warm water in de badkamer liet lopen tot de rimpels op haar hand kwamen. Ze zeggen dat er ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen. Van hele, hele, hele oude schrijvers die in grote kerkhoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was, maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen en keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen, maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het raam sprong van het zesde verdiep en hoe ze wegvloog, hoog in de avondlucht. Een zwarte zwerm zwevende zwaluwen.

0: uur Gent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Ze mogen gevangenen alleen nog hun voornaam kennen en krijgen de cipiers een code van 5 cijfers opgespeld. Dat heeft justitieminister Verlinde beslist, schrijft het Nieuwsblad. Het zijn maatregelen om de cipiers te beschermen. Want doordat criminelen hun volledige naam kennen, werden sommigen de voorbije maanden ook buiten de gevangenis geïntimideerd en bedreigd. Verlinde wil de maatregel uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
3: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
2: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
4: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte destijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
2: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
5: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
2: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig, omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maximaal rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maximaal tot 26 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

kijk mee uit mijn venster, dan ziet je de ratten racen. Morgen stap ik ook weer daar op hetzelfde pad als de meeste. Mijn venster zag al de zatste beesten, nachten aan het feesten. Mensen in de living, van achter aan het spacen. Te diepe, paddo's, bollen of beesten. Random weekavond, meestal zo, dat soms met z'n tweeën. Mijn venster zag straatgevechten, discussies. Mensen staan perplex, verzuring, langdurige burenruzies. Soms lijkt de wijk behekst, niemand die iemand echt erbij betrekt. Ieder zijn eigen pech, ze kijken weg. Zo van ik zou wel willen, maar altijd is de timing slecht. Ik zie ze de wereld optillen, maar dat gaat niet echt. Op de radio is een koning dood. Op straat drijft in de schijnen een klein rood blaadje door de goot. Tijdloos, niet als een raar modewoord. Wie in de wijk ruimt het pad, wie slaat overboord? Er is een vrouw in de straat sinds een week weduwe. Ze staat al dagen voor zich uit te staren voor haar poort. De wat nu, de wachten tot nooit. De waarom nog, de whatever, de what is the point. En ze danst op haar oprit, danst met hem. En verderop vergeet iemand zijn handrem. Het is een vertoning van het leven in al zijn facetten. Kan een drama of festival zijn. Alles of niks, de miljonair die vluchtig leeft. De lottowinnaar die niks krijgt omdat hij schulden heeft. Als je die vergelijkt is het niet vlug een feest. Er is geen brug geweest, die raakt niet terug, die is er nu geweest. Voor sommigen is het leven lijf straffen. Hij kwam moedeloos en gebocheld voorbij stappen. De weduwe blijft dansen.

0: Very bright. From you.
1: Kiss me, girl.

Beetje harder dan ik vroeger op mijn strepen stond. Zwijgen nu niet meer verplicht, soms klap ik mijn grote mond. Staren naar de lucht alsof ik nooit meer in een crisis glijd. Hou de diepe zucht als ik naar de sterren kijk. Blaas de adem op het raam en maak er dan een letter van. Voor haar wil ik nog heel veel doen, dus hapen waar ik helpen kan. Geen reddingsplan, rap dat plan, het is flauwe gast, geen stappenplan. Niet te druk, veel indruk, geen spa, maar pas het puurste stuk. Duizend stukken zijn te weinig, kijkend naar het toekomstbeeld. Beelden flitsen door mijn hoofd. Wanneer ik in de spiegel breek, zorgen maken mij niet boos. Ik maal zo wat ik toen niet deed. Praten zal het maken, dat is leren, dat is wat ik weet.

ver. Toch is het nog ver ook, ik schilder een ensor. Schimmen doen me waken, zijn het maskers die me wegtonen. We zoeken een grens op, beland in de pechstrook. Vaak is het echt zo, soms is het echt zwaar. Hoofd hoog, naar voren die torso. Het is een warm pool in mijn hoofd, wat gedachten doen deed ik ook. Als ik s'nachts move is het over,

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Sibiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Hun volledige naam verdwijnt van de badge. Daar komt alleen nog de voornaam op en een code van 5 cijfers. Dat heeft justitieminister Annelies Verlinde beslist. Om het gevangenispersoneel te beschermen, zegt ze.
3: We hebben de laatste jaren een duidelijke toename gezien van ernstige incidenten waarbij gevangenismedewerkers worden geviseerd. Zo was er onder meer een wagen van een personeelsmedewerker die in brand werd gestoken. Ook in de privéomgeving van familieleden waren er bedreigingen en dat is wat we absoluut niet kunnen aanvaarden.
2: Verlinde wil de maatregel ook uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Er is afgelopen nacht een zware ontploffing geweest in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar de straat ligt vol glas van gebroken ramen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en wat de oorzaak is. 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie in Vlaanderen heeft geen juist diploma. Dat schrijft De Morgen. Als een korpschef vertrekt, neemt een commissaris vaak tijdelijk over. Maar op die interimperiode staat geen maximumtermijn. Waardoor veel tijdelijke vervangers lang aanblijven en dus niet de juiste opleiding of brevetten hebben. De vakbonden vragen daarom strengere regels en meer controle. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
4: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
2: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2e moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maximaal rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maximaal tot 26 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

3 diploma's, maar je bent dom. Ben in Brussel, ik ben welkom. Heb gekocht, eigendom, ja, je kent ons. Doe het easy op een gladde weg.

same things on our minds as you boys do.

Dringerige ochtend. Was een is een zware nacht. Was er vast een reden waarvoor ik opstond. En ik kan mensen dat de avond er niet op zit. Al lijkt het meer op het ontkennen van het zonlicht. Opdringerige ochtend. Wees mild. Ach, kan ik niet zeggen dat ik dit niet heb gewild, want ik wilde net. Oh ja. Opdringerige ochtend. Toon genade.

kan nog redden nu. Niet toch praat over geopolitieke kwesties. Niet grootspraken mijmeren over hoe het met je ex is. Niet het spook daar, gisteren leek ze sexy. Niet de VIP-sectie of de brieven die je gooide daar. Niets kan je nog redden nu.

weer. Ik wou van je aan mijn nek. Voel me een motherfucking superschut. Ik kreeg er ook alleen maar geleerd. En ik kan nu alsof heel de dag. Alsof ik niet op pad was. Heel de nacht. Maar je bent wild en je jonkt wat. En of je het nu wil of niet, wat komt gaat. Dus ik kan wensen dat de avond er niet op zit. Al lijkt het meer op het ontkomen.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame, agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Maag-darm-leverarts Karen Geboes legt uit waar ze aan leidt.
3: Een neuroendocrine carcinoom, de agressieve vorm groeit heel snel. Je voelt geen vage symptomen. Je bent plots heel moe, plots veel aan het vermageren. Zo. Je bent plots gewoon heel ziek, omdat dat komt uit het niets. Je loopt niet al lang rond met klachten.
2: Herman stopt meteen met optreden. Ze is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteert er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Broodaerts van Child Focus.
4: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
2: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen, dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen al een tijdje zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar moeilijk. Komt door een probleem bij Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit en ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Dat moet vandaag een 20-tal operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt, bij overstromingen, noodweer of stroompannes bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
5: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, het is niet altijd makkelijk om in een omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
2: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. In Andalusië, in Zuid-Spanje, zijn vorige nacht 2 doden gevallen bij een schietpartij. 4 andere mensen raakten zwaar gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van rond de 25. Hij gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat hem bezielde is nog niet duidelijk. Een Engelsman, Michael Beale, is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Binary chemical weapons.
1: Victims.

Stop. Please stop. Stop.

verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En trauma's had ze liever

En daardoor de zon wordt zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details waarin de werkelijkheid verdrinkt. En dwazen, ze laat u dromen, uw haren losschudden.

is the love.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. De firma die een deel van die test produceert is ermee gestopt en de overheidsdienst Justitie heeft nog geen andere firma aangeduid. Daardoor kan de politie in sommige zones al niet meer controleren. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
3: Nu wordt een speeksel staal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. Dat missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
2: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd, maar dat is dus niet genoeg. De reacties op het nieuws rond Margriet Hermans blijven maar binnenkomen, onder hen ook veel BV's. Margriet Hermans heeft een zeldzame, agressieve kanker en zou niet meer kunnen genezen. Ook Luc Appermond wenst daar veel sterkte toe.
4: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
2: Hermans stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet Hermans. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, heeft een jongen van 14 huisarrest gekregen voor mogelijk homofoob geweld. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Het slachtoffer, ook een jongen van 14, kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden bij de dader. Dat werd ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, wordt verder onderzocht. En het alternatief voor de centenindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven oprekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latree.
5: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
2: Dan wordt er normaal gezien over de centindex gestemd in de Kamer. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Hallo, welkom bij Sonic Safari. We gaan het vandaag hebben over de kermis. Het is juist kermis
1: geweest deze jaar. 9 tot 4 juni is kermis en dromen. 5 tot 8 juni is Wijnaar. 19 tot 21 juni is Sint Amalsberg. 28 juni tot 1 juni is Sint Denis-Westen. En het raar. 3 tot 12 juni Gent van Beverenplein. 4 tot 7 juni Oostakken. En 16 tot 26 juni de Gentse feesten.
0: Onderwerp van vandaag is...
1: De kermis, de voor, de funfair.

0: album uit 2004, Night Peace. En we gaan verder met Carnival.
1: Doria, de grootste klotzak in de rap.

een feestje op je agent. Ter ere van de kermis. Ga luisteren naar La Fête van Michel Fugain.

Dit is een eerste keer dat we barokmuziek, renaissance muziek draaien. Dit komt uit de historische film Molière uit 1978. La Foire de Toulouse. Een oud stuk muziek gecomponeerd en gearrangeerd door de Oostenrijkse muzikoloog René Clémencic. En gespeeld door zijn ensemble, de Clémencic Consort. La Foire de Toulouse.

2 Sekunden. Schumacher.

0: Schumacher ist Weltmeister.
1: Los DJ Visage met Formula 6 Monte Carlo Remix. Nou, we gaan terug met de Residents. Met de Freak Show, en dit is Harry the Head.

0: op de kermis had je vroeger natuurlijk wel af en toe... En ik spreek over vroeger. Freakshows.
1: Kijk naar die vrouw met die snor.
2: Kijk naar die dwars.
0: En dit is Harry the Head.

Ja, Masse pour le temps présent van Pierre Henry. En nu gaan we naar de 60s, naar Donovan. Die heeft een nummertje over dat reuzenrad, de Ferris Wheel.

Ja, die sitar moest er dus bij, hè. In die tijd, de 60s. We gaan 20 jaar vooruit. We gaan naar de soundtrack van Miami Vice. Dat is een tv-serie met twee flieken in Ferraris. Dit is Crockett's team. Jan Hammer.

0: Zo, dat was het voor deze week. Sonic Safari over de Four.
1: Joster. Fête de foire. Van ver.
0: En we nemen afscheid met Django Reinhardt. En Brazil.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Hey lieve vrienden, warm hartelijk welkom. En vanavond rollen we opnieuw de vinyl voor je uit op Urgent FM 105.3. Jawel, en Tapijtparel brengt je terug naar die fonkelende jaren waar groovy parels op de draaitafel lagen. De jaren 70 in zijn puurste vorm. Ik ben Stefan en oh zo blij dat je er opnieuw bij bent. Je hart doet dansen. Welkom bij Tapijtparel.
3: Listen, I mean, I ain't lonely or whatever. I mean, it's like just a dig to get a fix on where your head is coming from, vis-a-vis the vibes of the situation.

Sunshine. Sunshine of Your Love van Ella uiteraard. En nu tijd voor soul en vibrafoon die langzaam begint te gloeien. Zwoel, zacht en helemaal in de groove. Hier is Ooh Baby.

heerlijkse Koerdische groove uit de jaren 70 weliswaar. En misschien is het nu wat tijd voor een dromerige, breekbare en tijdloos mooie stem uit Estland die recht het hart binnenwandelt. Veli Jonas.

The Backdoor Man van Richard T. En nu tijd voor een beetje geluid dat tussen jazz en ambient en verbeelding zweeft. Van Kaka Ash, mysterieus en hypnotisch mooi.

uit 75 van Jimmy Castor Bunch. En we gaan nu een beetje naar het warme koper en een groove die zacht blijft rollen. Hier is Sahib Sihab.

heerlijke jazz van Sahib Sihab. En we zijn bijna 7:15. We gaan het laatste kwartiertje nog een beetje disco draaien. Here we go!

Oh la la, heerlijke disco. Star Naked van de Jeffrey Lake Group. En lieve vrienden, dankjewel om samen met mij dit tapijtje te bedansen. En vooraleer we het laatste nummertje gaan opleggen, het is een trouwtje eentje liever van Siebe. The moon is shining above the rice fields. Maar ik nodig jullie heel graag uit voor volgende week. Want dan hebben we opnieuw bezoek op ons tapijtje van niemand minder dan Merle. Voor volgende week dus. Lieve vrienden, scheef, ik hou van je hoek af. Tot volgende week.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
2: Urgent. Liquid. Flavors.

0: Ja, dinsdagavond 9 uur. Dus nu tijd voor Liquid Flavors. Jullie wekelijkse afspraak met de drum en bass scene hier op Urgent FM. Opnieuw special guest in de studio. Deze week niemand minder dan Tom van de Vibes. Welkom.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond uit het verre Kortrijk. Opnieuw aanwezig voor de derde keer en daar het Christ trakteren. En dat doen jullie dit weekend, schijnt.
1: Ja, schijnt inderdaad. Met de schitterende weer.
0: Laten we het hopen. Ja. Ze biedt daarover meer. Je gaat geen set draaien, daarvoor hebben we een DJ mee. Hey, Castor.
2: Yo.
0: Is het Castor of Castor W?
2: Castor W is Castor. De officiële DJ-naam. En eigenlijk in principe moet er ook nog een punt na. Maar...
0: Dus we gaan nu Castor W. Urgent FM, collega.
2: Yes, inderdaad.
0: Ja, op vrijdag.
2: Ik heb vrijdag inderdaad het programmaatje hier. Samen met andere gasten een programmaatje hier. Spreeksessie van 10 tot 12 in de avond.
0: Maar dat rijdt ook wel zeer, zeer lang mee. Minstens even lang als Liquid Flavors.
2: Ja, ja, zeker, zeker. Dat is nog van voor mijn geboorte.
0: Oké, schitterend.
2: Van de begin jaren 2000.
0: Kijk je daar. Is het de eerste keer dat je aan deze kant van de boot staat?
2: Nee. Wat ik moet wel zeggen, gewoonlijk sta ik aan de andere kant en hier kijk de microfoons
0: en
2: al.
0: Natuurlijk.
2: Maar zeker genoeg ook hier gestaan.
0: Kijk, we hebben nu hier gevraagd voor Up Vibes, omdat je daar draait, maar ook lang overdue, wat nu eigenlijk al lang is hier in de studio voor ons programma ook eens moeten hebben. Maar kan je jezelf eens voorstellen aan onze luisteraars, wie is Castor W?
1: Okay.
0: En waar kom je vandaan? Hoe kwam je in contact met drum en bass?
2: Wie is Castor W? Eigenlijk in het algemeen gewoon een heel grote muziekliefhebber die al van relatief jonge leeftijd, van mijn 13, 14 ben ik zo al beginnen draaien, van mijn 14, 15 ben ik zo aan de scene beginnen rondhangen.
0: Okay, ja.
2: In het algemeen de elektronische muziekscene hier in Gent en omstreken. En dan mijn liefde voor drum en bass en dan ook zoals de mensen die mij wel kennen, vooral oldschool drum en bass, komt eigenlijk van mijn vader, die daar ook heel grote fan van was. En toen dat ik dan een keer in drum en bass wou raken, heeft hij mij Inside the Machine en Source Direct Exercise the Demons op cd gegeven. Zodat dan wel een makkelijke knal was om binnen te gaan. Voor de rest, ik heb ook af en toe feestjes, 9000 Snakes, voor al oldschool drum en bass is. De volgende komt er binnenkort online, maar ik mag nog niet te veel erover zeggen.
0: Dat gaan we niet doen.
2: Dan aan de andere kant doe ik het dus ook breaksetie de vrijdag, waar ik wel wat breder ga, maar alle soorten elektronische genres en datablenders wel electro.
0: Ja, je staat, of liever stond, bekend als echt een vinyl DJ. Onlangs een statement van jou gezien op Instagram, dat je daar toch bepaalde reservaties bij hebt.
2: Oh ja, het ding is gewoon, ik draai eigenlijk heel graag met vinyl. Ik heb dat medium geleerd, ook van, omdat ik dat gewoon wat hoesting had. En om om in principe technisch misschien een betere DJ te zijn. En ik speel dat ook gewoon heel graag. Maar ik heb het is zelden dat ik eigenlijk een setup tegenkom waar dat ik deftig vinyl kan spelen. En zoals zo'n keer een stuk of 3 of 4 feesten na elkaar waren, dat ik dan alle 4 vinyl ging spelen. En dat ik alle 4 toekwam en dat ook gewoon op niks trok, ook zelf op een paar feesten dat gewoon vinyl only waren, dat is iets dat alleen gasten. Vooral had ik dan ook zoiets van ik geef 9000 Snakes van mijn 16 jaar. En we hebben altijd een vrij goede vinylboot kunnen voorzien. Voor een Hans Nacht oldschool drum en bass te blazen, maar wel zelf springen op het podium. Dus dan echt zoiets van hoe moeilijk kan het zijn. Dus nu inderdaad, als ik dan een keer vinyl speel, dan zorg dat er een soundcheck is. Mm. En dan heb ik ook gewoon heel graag dat mijn technical rider bijna perfect gevolgd moet zijn.
0: Ja, ik deel die bezorgdheid wel. Een paar weken geleden, 2-3 weken, deelden we een line-up. We dachten ook, het was in orde, maar niets was jammer genoeg.
2: Houten
0: vloeren en kleine koten kunnen wel eens roet in het eten gooien. Je speelt meerdere genres, maar op welke plaats komt drum en bass of jungle dan?
2: Sowieso drum en bass en jungle zijn andere, voor mij andere genres, dus ze lopen wel wat elkaar over. Zeker ergens in de top 10.
0: De top 10, we spreken van top 10 van genres die je zelf draait.
2: Ja, ik draai wel redelijk breed, dus als we dan nog in subgenres zouden gaan onderverdelen. Ik moet zeggen, momenteel mijn favoriete genre, dus niet direct een genre, is zo wat meer iets tussen zoiets tussen IDM en dubstep, wat zo wat weird bass stuff is. Maar ik zou zeggen, oldschool drum en bass momenteel op plaats 4 of zo, omdat ik ook wel de laatste tijd redelijk was spelen. Ja.
0: Oké, ja, je bent hier om je set te promoten. Nu zaterdag in Kortrijk, klopt het zaterdag, hè?
2: Yes.
0: Ja, de vrijdag is er iets anders te doen.
1: Vrijdag is hiphop, opnieuw met de straten en dan met crate diggen ook uit Gent.
0: Oké.
1: En Ubuntu, lokale afsluiter.
0: Oké. Hoe kennen jullie elkaar?
1: We hebben elkaar nog niet echt ontmoet eigenlijk, maar het is Maxime,
0: a.k.a. Subtronic, live in studio, maar
1: die onze connectie is. Voilà, het ding is ook, we kennen elkaar nog niet, maar dat is ook het ding van Nachtshift. We willen het podium bieden aan een heel breed publiek. Mm-hmm. Ik kan niet graag vast, of ik vind het vrij moeilijk om twee edities na elkaar dezelfde personen te boeken.
0: Ja, dat snap ik.
2: En dan voor de rest zo via de interwebs, I guess.
1: Ja, classic.
0: Als ik naar je line-up kijk, dan we hebben ze wel allemaal hier gehad. Behalve Caster dan vandaag.
1: Ah, voilà.
0: Dus het is, en Subtronic, die moet ook wel nog een keer komen. Dat is nog altijd niet gebeurd, maar veel beterschap alleszins. Komt goed.
1: Yes.
0: Nu is het zaterdag, om laat draaien.
2: Ik draai van 17:30 tot 19:00 als ik me niet vergis.
1: Yes,
0: oké. Okay. Ja. Kan je nog op tijd naar huis? Ja. Ga je heel nacht blijven?
2: Ik ga sowieso nog even blijven. Ik ging misschien ook nog een keer naar de Vlasmarkt afzakken, naar Sinks Nested, en zien dat daar Black Francis, mijn radiocollega, moet draaien. Maar
0: die vliegen in één klap.
2: Het gaat nog ook een beetje te zien zijn, want ik moet ook weer beginnen werken voor mijn studies. Het zal nog wat te zien zijn allemaal.
0: Tom, kan je nog iets meer vertellen over nu zaterdag? Wie komt er nog?
1: Nu zaterdag is de The Convict is replaced voor Subtronic.
0: Ja, hebben we gezien. Goeie keuze.
1: Dan is Castor. We wouden er absoluut terug een meisje bij, dus we hebben gekozen voor Rava dit jaar.
0: Mooi, zeker.
1: Ook nog nooit bij ons gespeeld.
0: Goeie DJ, zeker en vast.
1: Voilà. Ja. En dan, Hiriat Lander heeft ook nog nooit bij ons gespeeld. Mm-hmm. En ik dacht, moeten we nu doen voor het te laat is. Ja.
0: Voor een volledig onbetaalbaar wordt.
1: Nee, en dan natuurlijk onze allerbeste boycott.
0: De boycott, ja.
1: En de headliners, I am Doomed en Level 2, die inspiratie kwam voor mij persoonlijk een beetje van Sun & Bass. Dat zijn voor mij de twee verrassingen van die week geweest.
0: Je hebt dus I'm Doomed daar gezien.
1: En Level 2 ook allebei voor de eerste keer.
0: Ik denk dat Boycott en ik al een keer een line van mij I'm Doomed hebben gedeeld, maar ik kan niet echt meer herinneren.
1: Het schijnt dat Boycott nog een deelt met I'm Doomed alleszins.
0: Nog een keer daarna?
1: Bij in augustus.
0: In augustus? Ah, dat weet ik.
1: Hospitality.
0: Komt hij toch? Komt hij dan ook? Nee, dank dat het spy is. Nee, daar zijn we. Wat ik zal een beetje
1: boycott.
0: Ja?
1: Oké.
0: Okay. Doet het niet toe. Het draait nu om jullie feest. Voilà. Die zaterdag dus in de skateball in Kortrijk.
1: Ja.
0: Het is gratis.
1: Het is gratis. Het is 3 dagen feest. Het is niet enkel nachtshift op zaterdag. Het is ook Keita en Dubclub op zondag. Nachtshift is volledig op Function One dit jaar voor de eerste keer.
0: Ja, maar schitterend.
1: Dus met de huidige weersvoorspellingen wordt dat wel. Ben echt benieuwd. Het wordt wel knallen. Okay. Ik heb er zin in.
0: En kan je nog altijd, zoals vorig jaar, kakken met zicht op de lei?
1: Ja, zeker. Alles is nog mogelijk.
0: Mooi. Ik ga er zelf niet bij zijn. Ik zit niet in het land, maar het klinkt als een goed feestje. Oké, Castor. Telkens als we mensen hier uitnodigen in de studio, dan eindig ik liefst mijn interview met de snelle keuzeronde. Ik noem het ook wel drum en bass dilemma's op dinsdag. Je kent het wel. Ik stel je een vraag en antwoord met het eerste wat dat in je opkomt. Jungle of drum en bass?
2: Oldschool drum en bass.
0: De Kinky Star of Giraffe?
2: De Kinky Star.
0: Met welke oldschool legend zou je wel eens een drum en bass back-to-back willen draaien?
2: DJ Storm.
0: Shit, mooi. Ja, goed. Favoriete Belgische drum en bass DJ?
2: Mash.
0: Oké. Okay. Beste drum en bass radioprogramma van België? Drum en bass radioprogramma?
2: Liquid Flavors.
0: Oké, okay, top. Schitterend. Ik denk dat Boycott nog iets wil zeggen. Normaal niet onze bedoeling, maar ja.
3: Ik ben vandaag te weten gekomen van mijn collega geschiedenis dat de Gulden Sporenslag uitgevochten is geweest waar de mannen van Up Levels, een festival
0: doen.
3: Up Pipes, het festival. Dat gaat door op het slagveld van de Hulpspoorslag.
0: De NVA schiet los door een broek.
3: Ja.
0: Maar die willen we liever niet op het feest.
3: Kom maar af, hè.
0: Ja.
3: NVA.
0: Geen flapsnationalisme.
4: Not really.
0: Op, met drum en bass mengen. Castor, je gaat een beetje mixen voor ons.
2: Dat is het idee.
0: Schitterend. Gaat ervoor. Veel succes zaterdag ook.
5: Oi, oi.
0: Yo.

Right, luister nog altijd naar Caster W. Die setje komt draaien om op te warmen voor Op 5 Festival. Nu zaterdag in de Skateball in Kortrijk. Het zal er zelf ook draaien naast I Am Doomed, Level 2 en nog een hele hoop Belgische top DJ's. En kom eens gratis allen daarheen volgende week zaterdag in de Skateball in Kortrijk. Nog 10 minuten Caster W voor Liquid Flames.

Right, het was Liquid Flames voor deze week. We hadden Castle W in de studio. Die kwam opwarmen voor Up Vibes nu zaterdag. In Skateball in Kortrijk. Inkom is gratis. Het is overdag te doen. Level 2 en I'm Doomed spelen ook. Naast nog een hele bende schitterende DJ's. Dus allen daarheen. Merci voor de man van Up Vibes om hier te zijn.

0: Hey, hey, goedenavond luisteraars. We zijn hier terug met Open Decks op dinsdagavond. En we zijn hier terug in de studio met de hele drievuldigheid, zal ik het maar zo noemen. Paco, Sander en ikzelf, Benny Breaks.
1: En dat is nogal, hè? Want we hebben hier weer goed bezoek in de studio en in de chill-out.
0: Yes, yes.
2: De lounge zit weer goed vol.
0: Ja, ja, veel publiek vanavond. Hopelijk ook op de radio en niet enkel in de radio.
1: Ah.
0: Hoe is het, gasten? Hoe is het weekend geweest? Ja, we hebben elkaar veel gezien.
2: Yes. Magisch weekend, hè.
1: Crazy, hè. Vier evenementen.
0: Ja, heel veel. Een paar last minute ook.
1: Ja, pop-up evenementje op Copadoc.
0: Ja, ook even voor Barman gespeeld, onder andere.
2: Vooral shots uitgedeeld.
0: Onder andere.
1: Jij misschien.
0: maar ook vrijdag onze Open Decks XL was heel leuk. Een hele eclectische combinatie van DJ's. Heel coole sets gehoord en goede opkomst.
1: Ja, inderdaad.
2: Ook de energie. Magische avond, als ik het zo
0: vind. Heel leuk, heel leuk. Onder andere Stubborn, Stinky Housecat, Ayrton, Vincent met een moeilijke achternaam.
1: Vincent Wachowiak.
0: Voilà. En dan hebben we zelf ook hier en daar nog een keer een plaatje gesmeten. Maar overdag was er ook al Open Decks op Coppa. En daar was jij aanwezig, Paco, de vrijdag. Tel ons nog een keer, hoe was de vrijdag?
2: De vrijdag was eigenlijk zalig. Desondanks het weer was er eigenlijk een heel mooie opkomst. We hebben eigenlijk fantastische DJ's gehad. Die zal ons misschien gezien hebben in de wc-boot. Maar de energie was echt on point. Ja. Iedereen stond nog mooi te dansen tussen de headliners in. Ja. Ook heel wat mooie community members die ik nog nooit had zien spelen, die me echt omver hebben geblazen. Dus,
0: ja, kijk. Inderdaad ook enkele DJ-sets van Open Decks DJ's die ik nog niet kende, die Sander last minute nog had gestuurd, want ik denk dat hij maar de woensdag wist van...
1: Nee.
0: Of
1: de dag. De woensdag voor de donderdag en de vrijdag en de zaterdag. Ja. Dat is echt,
0: en dat is toch allemaal goed ingevuld geweest.
1: Ja, inderdaad. Technologie heeft een beetje geholpen, moet ik wel eerlijk toegeven. Maar trouwens, ik wil nog een big up doen aan een paar nieuwe Open Dexers die we hebben leren kennen. In de giraf. De ad hoc slots waren eigenlijk gevuld door supercoole DJ's. Onder andere Nifo en Fela. Fela Not Nice, ook wel beter gekend. Jane is ook afgekomen en heeft back-to-back met onze Echo hier gedraaid. En Vriendschap was er ook. Dat zijn die twee supervriendelijke gasten, uiteraard. Die je wel soms in de afsnis ziet, bijvoorbeeld.
0: Ja. En in de AAP, voor Nacht van de Vriendschap. En ze komen ook ergens in juni een leuk setje draaien op de radio. Dus kijk daar ook alvast.
1: Zie ik je daar. Ja.
0: Maar vanavond hebben we ook hoog bezoek. Een ex-huisgenoot van mij, Jeanke, a.k.a. His Dudeness, is zijn DJ-naam. Kan ik je vragen hoe dat uw weekend is geweest? Maar ik heb er juist al gehoord dat redelijk rustig, dat iets minder rock and roll was.
3: Ja, dat was totaal niet rock and roll. Het was...
2: Een beetje luid.
3: Het was totaal niet rock and roll. Het was met twee kleuters. Nee, peuters eigenlijk. Nog baby's. Tijd gespendeerd. Ja. Maar dat is wel een uitzondering, dus doe ik wel een keer goed.
0: Het is zo.
3: Een keer weinig slaap van iets anders.
0: Het is dat, het is dat. Altijd leuk. Ja. Hoe om een keer te rusten ook. Maar ik ken u natuurlijk al even, maar we gaan een keer teruggaan naar het begin van uw DJ-carrière. Je bent niet begonnen als His Dudeness, denk ik. Ik denk dat je eerst wel in een andere scene zat. Ik weet niet wanneer dat je juist bent begonnen met draaien.
3: Gewoon eigenlijk heel lang geleden, maar dat was plaatjes opleggen op en af in Denderlee, op de Scouts en Jeugdhuis.
0: Ja, dat is ook DJing, hè,
3: op een bepaalde manier. Maar zo serieus mee bezig zijn, eigenlijk jaar of het zijn 6-7 geleden. Daarvoor wel techno draaien, hard techno, tumult georganiseerd. Ja.
0: Ja. Onder de naam Piotr, als ik
3: het en His Dudeness, het twee. Ik wist het zo nooit goed.
0: Ja. Het zat al ergens in je achterhoofd van...
3: Het was eigenlijk al His Dudeness, maar dan ben ik bij Bart en bij Reddy en bij Sansoda les gaan volgen eigenlijk. Een aantal jaren geleden. En door die man toch Frena, die in house, die in disco... Deep house gegaan, waardoor ik het vrij moeilijk vond om onder His Dudeness zware techno te knallen en dan een week later disco en groovy deep house te spelen. Dat is een moment dat ik zo een beetje beslist heb, ik ga daar een splitsing in maken.
0: Ja.
3: En Piotr is nu heel uitzonderlijk. tumult is gedaan. Zo, Hense Feest in Nafsnes ga ik nog een keer een techno-set doen. Daarom is er dan ook die invloed van Bart en zo, met Detroit-vibes die daar enorm
0: gaan. Kan het zitten. Wel goed verkopen, Reddy.
3: Ja. En die muziek verkoopt zijn eigen ook wel.
0: Dat is ook waar, dat is zeker waar. Ja. Maar met de passie dat hij erover vertelt ook.
3: Ja, absoluut. Ja. Zeker.
0: Oké, okay, en die DJ-lessen, doe je dat nu nog? Of,
3: Nee, ik mocht niet meer.
0: Is het afgestudeerd?
3: Ja, ik heb dat geprobeerd een paar jaar extra te doen.
0: Ja.
3: Dat was gewoon wijs, hè. Dat is gelijk. Ja,
0: het is ook een community.
3: Dinsdagavond samen met leuke mensen, leuke platen opleggen.
0: Ja.
3: Leuke platen leren kennen.
0: Leuke mensen leren kennen. Ik heb het zelf
3: leuke
0: ook twee jaar gedaan.
3: Leuke mensen leren kennen. Kim van Back to Wax ook via die lessen leren kennen.
0: Ja,
3: heel veel mensen eigenlijk. Van in de scene hier in Gent ook via die plek leren kennen.
0: Ja, dat is tof.
1: Je zegt daar Tumult, dat is een evenement.
3: Ja, Tumult, wij zijn begonnen in Aalst zoveel jaren geleden. Okay. En we hebben in de Chinastraat twee edities gedaan.
1: Oké. Okay.
3: Maar je hebt ook Tumult FM, hè?
1: Voor de luisteraars misschien. Dus het is niet dezelfde Tumult. Dus,
3: nee, het was eigenlijk kut voor Tumult FM, denk ik. dat wij aan de naam Tumult hadden.
1: Het is het vooruitverhaal, zeker.
3: Maar wij waren eerst.
1: Wie was er eerst?
0: Altijd leuk voor de eerste te zijn. En denk misschien met concept Back to Wax dat jullie ook een van de eerste zijn. Misschien moet je daar een keer iets over vertellen, over hoe dat al ontstaan is. Dat wat jullie juist doen.
3: Nu ons derde jaar bezig, denk ik. Ik organiseer al gans mijn leven eigenlijk graag feesten gewoon. Als ik 16 jaar was, waren dat metalconcerten. Dan zijn dat techno-events geworden.
0: Ja.
3: En dan door wat de liefde van vinyl en feesten te organiseren en Kim te leren kennen via de DJ-les. Zo van, dat lijkt me wel een goeie voor samen feesten met te organiseren. En hij was juist met zijn maat, Timmy, daar ook aan het over nadenken. Zij had dan de naam Back to Wax.
2: Ja.
3: Ja, en ik vond dat vreewijs. 1, house en disco. 2, alleen vinyl.
0: Ja.
3: Maar daar zitten toch waardes in en dat vraagt dingen van een DJ, geloof ik. Dat je een vibe moet zetten, dat je nummer moet respecteren. Het zit meer een verhaal achter. Een warm-up DJ die een goede warm-up brengt. Echt nadenken over je line-up van wie past er voor wie past er best na wie.
0: Dat zijn soms dingen die nu wat verloren gaan. Bij misschien de iets jongere generatie merk ik van dat soms van in het begin heel hard en warm-up DJ gaat er soms van tussen. Maar terwijl dat een goede warm-up DJ kan het feest perfect op gang brengen en de energie.
3: Ik wil geen oude zaag zijn, maar.
0: ik ben het ook nu.
3: Ik denk dat vaak, maar bon, anderzijds staan die zalen wel vol met jonge gasten die in de.
0: Dat is ook waar. Dat is een goed tegenargument.
3: Ik denk gewoon dat je wel mensen hebt die daar belang aan hechten en dat heel graag hebben. En dat het goed is dat er een plaats is waar dat ook bestaat. Ik denk dat die twee. Elk hun eigen ding hebben, maar persoonlijk ga ik ook veel liever naar een feest waar DJ's van in het begin. Jensen is daar zalig voorbeeld in, hoe dat die en dat kan.
0: Mm.
3: Ik vind dat vreewijs dat je zachtjes meegenomen wordt doorheen je avond. Ja.
0: Ja.
1: Zalig. En ook soms wel unieke locaties, hè?
3: We proberen dat. We hebben ons geboortefeest in. Ja, 2 jaar geleden in de torentjes in Trabot gegeven.
1: Ja.
3: Sansola All Night was dat toen.
1: Zalig. Ja.
3: En we zijn vorig jaar naar een festival in Berlijn geweest en daar Someone Certain Sir zien draaien. En dat was een geniale set van 4 uur. En we dachten, we gaan dat nog eens in de torentjes proberen overdoen.
0: Ja.
3: Ook met de hulp van Benne, dat altijd ons licht, ons geluid, tot in de puntjes.
0: Met veel plezier.
3: Ja, daar fixt Dimmy die constructies maakt om dat omhoog te hangen.
0: Ja.
3: Dat was echt weer een vet feest van de jaren.
0: Ja,
3: absoluut.
0: Ik had alle twee edities niet rap vergeten. Unieke locatie en ook altijd een hele goede sfeer. Leuke mensen.
3: En daar zie je hoe dat opbrengt van een DJ dat u meeneemt doorheen de avond.
0: Ja.
3: Om 3 uur s'nachts kon die in alles doen. Die had iedereen op zijn hand.
0: Ja, dat is waar.
3: Die kon iedere richting uit en de mensen waren mee. Dat was zalig om te zien.
0: En dat was ook mijn speciale mixer, Ambrio mixer.
3: Ja, dat was
0: ook wel iets uniek, denk ik.
3: Ambrio om hier in Gent Sound Special Mixer. Had hier in het Wintercircus al gestaan.
0: Ja, juist.
3: Pinto heeft daar toen opgedraaid. Sansoda live set opgedaan. Ja, dat is iets dat Sansoda ontwikkelt samen met Die is mee in een start-up gestapt in Brussel, ja, denk ik.
1: Fun fact over Ambrio. OpenDex heeft het eerste twee Ambrio hostings gedaan in Gent.
3: Ah, zalig, ja.
1: In Tuivelsteen en in de Minus One.
3: Mooi, zalig.
1: Ja.
0: Ja. Kijk, vooral.
1: En in de Minus One, raar genoeg, dat was een vreemde avond, want er was eigenlijk veel te weinig volk. Mm. Maar in Tuivelsteen was dat dikke vibes.
3: Ja, maar ja. Het is echt zo... Het moet volgens mij enorm wennen zijn als DJ om daar direct op te moeten draaien, maar heeft daar iemand dat met een mengpaneel om weg kan een uur kunnen en denk dat hij daar wel zotte shit mee kan.
1: Ja, ja, ja.
0: Eerst er 10 uur op mogen draaien. Ja. Ik kom er al een keer mee experimenteren. Ja. En vanavond, wat heb je voor ons in petto? Wat is de sound of the vibe?
3: Goh, ik heb eigenlijk de meeste platen heb ik van de jaren nog gekocht. Het is vrij housey gericht.
0: Okay.
3: Het gaat naar wat deep house gaan, een beetje een groovy house gaan, denk ik. Mm-hmm. Misschien een disco tussen als het niet te veel botst en vecht. Ik ga het zien. Altijd een stress kunnen.
0: Oké, maar als jij er klaar voor bent, dan moet je je eerste plaatje opleggen.
3: Die ligt klaar.
0: En dan gaan wij luisteren in het komende uur naar His Dudeness.
2: His Dudeness.
3: All right, top.
1: Merci allemaal.
0: Yes, let's go.

S-T-W-I-N-G.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.